gelukkig zijn. Alleen in de stad.

ze gelukkig zijn. Gelukkig zijn. Daarvoor wil ik alles geven. Weg wat te veel is. Geen stress aan mijn lijf. Gelukkig zijn. Gelukkig zijn. Gelukkig zijn.

0: Goedemorgen. BNL Nieuws.
1: Op het Schotse eiland Skye is mogelijk het lichaam gevonden van een Belgische wandelaar. De 40e verdween daar zondagochtend toen hij ging wandelen en niet meer terugkeerde. Er volgde een zoekactie en daarbij is een lichaam gevonden. Het is wel nog niet geïdentificeerd. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben vannacht een drone neergehaald boven Litouwen. Het is niet duidelijk waar de drone vandaan kwam en wie hem heeft afgevuurd. Volgens persagentschap Reuters kwam hij binnen vanuit Wit-Rusland. De Litouwse regering zegt trouwens dat er aanwijzingen zijn dat Rusland mogelijke aanvallen overweegt op kritieke infrastructuur in de Baltische staten. In de VS zijn de Emmys uitgereikt, de belangrijkste televisieprijzen ter wereld. De medische dramareeks The Pitt is daar verkozen tot beste dramaserie en nog 5 andere awards, onder meer Noah Wyle als beste acteur.
2: This is overwhelming and I have to acknowledge the work of my fellow nominees. Your work is inspirational.
1: In de andere categorieën won onder meer Widow's Bay de Emmy voor beste komedie. D.D.F. St. Louis, een reeks over een driehoeksrelatie, bleek de beste miniserie. De Belgische volleymannen, de Red Dragons, hebben hun 3e wedstrijd op het Europees kampioenschap in Finland gewonnen. Ze versloegen Estland met 3-1. Die zege is belangrijk voor een klassering in de poelen, want die plaats is mogelijk cruciaal voor de knock-outfase. De Red Dragons spelen vandaag nog tegen Denemarken en donderdag tegen Servië. En de Nederlandse schaatster Jutta Leerdam slaat komend schaatsseizoen dit jaar over. De Olympisch kampioen op de 1000 meter neemt een pauze. Ze wil ook eens genieten van andere dingen in haar leven dan alleen maar sport, zegt ze.
3: I like to think big, but at the same time, I just want to do things that give me happiness and things that excite me.
1: Jutta Leerdam is 27. Een echt afscheid is dit trouwens nog niet, zegt ze. We nemen een zonnige start. Het is ook warm. Vanmiddag een graad of 28. Vanavond wel kans op regen of onweer. Vanaf morgen wisselvallig en frisser.
0: Dit was het BNL Nieuws.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à la

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: Wij brengen je hoofd tot leven.
3: BML.

Ik ben er, want ik spreek de zesde taal. Au revoir. Er zat een wimper in mijn oog en een vlieg in mijn mond. Het was daardoor dat ik het gevoel aan dat ik bestond. Ik rookte sigaretten met de pintjes dat ik dronk. Want als ik dan ga sterven, doe ik het liever ongezond.

zit een splinter in mijn duim en ken een blijne op mijn hiel. Kun je dan een pilletje voor schrijven, alsjeblieft? En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt doen.

0: BNL Nieuws.
1: Op het Schotse eiland Skye is mogelijk het lichaam gevonden van een Belgische wandelaar. De 40e verdween daar zondagochtend toen hij ging wandelen en niet meer terugkeerde. Er volgde een zoekactie en daarbij is een lichaam gevonden. Het is wel nog niet geïdentificeerd. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben vannacht een drone neergehaald boven Litouwen. Het is niet duidelijk waar de drone vandaan kwam en wie hem heeft afgevuurd. Volgens persagentschap Reuters kwam hij binnen vanuit Wit-Rusland. De Litouwse regering zegt trouwens dat er aanwijzingen zijn dat Rusland mogelijke aanvallen overweegt op kritieke infrastructuur in de Baltische Staten. In de VS zijn de Emmys uitgereikt, de belangrijkste televisieprijzen ter wereld. De medische dramareeks The Pitt is daar verkozen tot beste dramaserie en nog 5 andere awards, onder meer Noah Wyle als beste acteur.
2: This is overwhelming and I have to acknowledge the work of my fellow nominees. Your work is inspirational.
1: In de andere categorieën won onder meer Widow's Bay de Emmy voor beste komedie. D.D.F. St. Louis, een reeks over een driehoeksrelatie, bleek de beste miniserie. De Belgische volleymannen, de Red Dragons, hebben hun 3e wedstrijd op het Europees kampioenschap in Finland gewonnen. Ze versloegen Estland met 3-1. Die zege is belangrijk voor een klassering in de poelen, want die plaats is mogelijk cruciaal voor de knock-outfase. De Red Dragons spelen vandaag nog tegen Denemarken en donderdag tegen Servië. En de Nederlandse schaatster Jutta Leerdam slaat komend schaatsseizoen dit jaar over. De Olympisch kampioen op de 1000 meter neemt een pauze. Ze wil ook eens genieten van andere dingen in haar leven dan alleen maar sport, zegt ze.
3: I like to think big, but at the same time, I just want to do things that give me happiness and things that excite me.
1: Jutta Leerdam is 27. Een echt afscheid is dit trouwens nog niet, zegt ze. We nemen een zonnige start. Het is ook warm. Vanmiddag een graad of 28. Vanavond wel kans op regen of onweer. Vanaf morgen wisselvallig en frisser.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: BNL.
2: Bewust niet geluisterd.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Met lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan wint je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daf.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor

0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: Meer dan 650.000 Belgen hebben een illegaal streamingabonnement, waarmee ze het betalende aanbod van de grote zenders en diensten als Streams of Netflix omzeilen. De federale overheidsdienst Economie start daarom een sensibiliseringscampagne. Aanbieders van die illegale streamingdiensten verkopen jouw gegevens vaak door, om ze te gebruiken bij phishing of andere vormen van oplichting. Er loopt een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag bij een bestuurslid van voetbalclub KV Diksmuide Oostende. De opvolger van KV Oostende speelt nu in de amateurreeksen. De feiten gebeurden een paar jaar geleden. Slachtoffers spreken zelfs van zedenfeiten. Het sporttribunaal onderzoekt nu of het bestuurslid in het voetbal kan blijven. De politie heeft de slachtoffers al verhoord. In Nederland is er een grote storing op het spoor, mogelijk door sabotage. Volgens de spoornetbeheerder zijn op meerdere plaatsen dingen gevonden op de sporen die daar bewust zijn neergelegd. Door de storing ligt het treinverkeer in grote delen van Midden- en Noord-Nederland stil. En hier en daar blijven ook slagbomen op overwegen dicht. Dat zorgt dan weer voor files door omrijdend verkeer. Oekraïne en Rusland blijven elkaar bestoken met de aanval op energieinfrastructuur. Amerikaanse president Trump had gisteren nochtans aangekondigd dat ze dat niet meer zouden doen. Maar toch zijn onder meer olieraffinaderijen en tankstations aangevallen. Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land zich aan de afspraak wil houden, tenminste als ook Rusland dat doet.
3: En als dat kan staan, persim. Деескалаційним кроком, кроком припинення ударів російських по нашій критичній інфраструктурі. І наша відповідь, то Україна готова підтримати деескалацію.
2: Zelensky zegt dat het nogthans een eerste stap kan zijn in de aanloop naar onderhandelingen. Het is zonnig en het warmt stilaan op naar 28 graden vanmiddag, maar later meer wolken met vanavond kans op regen of onweer. Vanaf morgen wisselvallig en frisser.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.
1: BNL, where music meets meaning.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan voor die prijs. Jumbo.
1: Ik ben Johanna. U luistert toch ook?

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: Van wit gewassen tot zwart bepakt.
2: BNL. BNL.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: Altijd eigenzinnig, nooit voorspelbaar.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

Voor jouw volgende business lunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine. Hey.

0: Goedemiddag. BNL Nieuws.
1: De treinstoring in Nederland zorgt voor grote hinder en grote onrust en leidt tot gevaarlijke situaties. Intussen zijn er op zeker 20 verschillende plaatsen storingen in het beveiligingssysteem en hebben politie en veiligheidsdiensten her en der sabotage vastgesteld langs de sporen. In Overijssel botste een trein op een buis die aan het spoor was vastgemaakt. Gelukkig raakte niemand gewond. In tal van stations in het noorden en oosten van het land is de chaos totaal. De storing is zo grootschalig dat de Nederlandse spoorwegen geen vervangbussen kunnen inzetten. Het is vandaag Prinsjesdag in Nederland, de start van het parlementaire jaar. Een verband met de feiten staat nog niet vast. Het olielek in de Waaslandhaven is gedicht. Een containerschip liep daar gisteravond schade op en lekte olie in het deurgangdok. Volgens de Antwerpse havenautoriteiten is geen olie in de Schelde gevloeid en bleef de vervuiling beperkt tot het betrokken schip. Intussen kunnen ook schepen de bewuste zone weer passeren. In april ontstond in hetzelfde dok olievervuiling na een lek in een schip van dezelfde rederij. Maar Port of Antwerp Bruges noemt dat louter toeval. Het einde is nabij voor Raoni, de beroemde inheemse leider van de Kayapo-Indianen, dat melden Braziliaanse media. De man krijgt palliatieve zorg na een slepende ziekte. Raoni reisde decennia lang de wereld rond om aandacht te vragen voor de rechten van inheemse volkeren en voor de natuur van het Amazonewoud. Hij is 94. En het Europese luchtruim heeft de drukste zomer ooit achter de rug. In beide zomermaanden samen vertrokken of landen elke dag gemiddeld zo'n 36.000 vluchten en dat is een record. 10 juli was zelfs de drukste dag ooit. Door de onrust in het Midden-Oosten kozen opvallend veel vakantiegangers voor bestemmingen dichter bij huis, vooral in Zuid- en Zuidoost-Europa. Volgens Eurocontrol verliep het luchtverkeer ook weer ietsje stipter dan een jaar eerder. Goed 72% van de vluchten in Europa kwam op tijd aan. Neem je tijd om wat van de najaarszon te genieten vanmiddag. Het kwik piekt lokaal naar 28 graden en het blijft droog tot de avond. Vannacht gaat het dan regenen en vanaf morgen is het weer een stuk frisser.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Garage Sicco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Sicco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

0: Bonjour! Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: B-N-L. Bewust niet geluisterd.

0: Goedemiddag.
1: BNL Nieuws.
2: De treinstoring in Nederland zorgt voor grote hinder en grote onrust en leidt tot gevaarlijke situaties. Intussen zijn er op zeker 20 verschillende plaatsen storingen in het beveiligingssysteem en hebben politie en veiligheidsdiensten her en der sabotage vastgesteld langs de sporen. In Overijssel botste een trein op een buis die aan het spoor was vastgemaakt. Gelukkig raakte niemand gewond. In tal van stations in het noorden en oosten van het land is de chaos totaal. De storing is zo grootschalig dat de Nederlandse spoorwegen geen vervangbussen kunnen inzetten. Het is vandaag Prinsjesdag in Nederland, de start van het parlementaire jaar. Een verband met de feiten staat nog niet vast. Het olielek in de Waaslandhaven is gedicht. Een containerschip liep daar gisteravond schade op en lekte olie in het deurgangdok. Volgens de Antwerpse havenautoriteiten is geen olie in de Schelde gevloeid en bleef de vervuiling beperkt tot het betrokken schip. Intussen kunnen ook schepen de bewuste zone weer passeren. In april ontstond in hetzelfde dok olievervuiling na een lek in een schip van dezelfde rederij. Maar Port of Antwerp Rouge noemt dat louter toeval. Het einde is nabij voor Raoni, de beroemde inheemse leider van de Kayapo-Indianen, dat melden Braziliaanse media. De man krijgt palliatieve zorg na een slepende ziekte. Raoni reisde decennia lang de wereld rond om aandacht te vragen voor de rechten van inheemse volkeren en voor de natuur van het Amazonewoud. Hij is 94. En het Europese luchtruim heeft de drukste zomer ooit achter de rug. In beide zomermaanden samen vertrokken of landen elke dag gemiddeld zo'n 36.000 vluchten en dat is een record. 10 juli was zelfs de drukste dag ooit. Door de onrust in het Midden-Oosten kozen opvallend veel vakantiegangers voor bestemmingen dichter bij huis, vooral in Zuid- en Zuidoost-Europa. Volgens Eurocontrol verliep het luchtverkeer ook weer ietsje stipter dan een jaar eerder. Goed 72% van de vluchten in Europa kwam op tijd aan. Neem je tijd om wat van de najaarszon te genieten vanmiddag. Het kwik piekt lokaal naar 28 graden en het blijft droog tot de avond. Vannacht gaat het dan regenen en vanaf morgen is het weer een stuk frisser.
1: Dit was het BNL Nieuws.
3: Heb je zelf info of een evenement te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: BNL.
2: Bewust niet geluisteren.

0: Goedemiddag.
1: BNL Nieuws.
2: De treinstoring in Nederland zorgt voor grote hinder en grote onrust en leidt tot gevaarlijke situaties. Intussen zijn er op zeker 20 verschillende plaatsen storingen in het beveiligingssysteem en hebben politie en veiligheidsdiensten her en der sabotage vastgesteld langs de sporen. In Overijssel botste een trein op een buis die aan het spoor was vastgemaakt. Gelukkig raakte niemand gewond. In tal van stations in het noorden en oosten van het land is de chaos totaal. De storing is zo grootschalig dat de Nederlandse spoorwegen geen vervangbussen kunnen inzetten. Het is vandaag Prinsjesdag in Nederland, de start van het parlementaire jaar. Een verband met de feiten staat nog niet vast. Het olielek in de Waaslandhaven is gedicht. Een containerschip liep daar gisteravond schade op en lekte olie in het deurgangdok. Volgens de Antwerpse havenautoriteiten is geen olie in de Schelde gevloeid en bleef de vervuiling beperkt tot het betrokken schip. Intussen kunnen ook schepen de bewuste zone weer passeren. In april ontstond in hetzelfde dok olievervuiling na een lek in een schip van dezelfde rederij. Maar Port of Antwerp Bruges noemt dat louter toeval. Het einde is nabij voor Raoni, de beroemde inheemse leider van de Kayapo-Indianen, dat melden Braziliaanse media. De man krijgt palliatieve zorg na een slepende ziekte. Raoni reisde decennia lang de wereld rond om aandacht te vragen voor de rechten van inheemse volkeren en voor de natuur van het Amazonewoud. Hij is 94. En het Europese luchtruim heeft de drukste zomer ooit achter de rug. In beide zomermaanden samen vertrokken of landen elke dag gemiddeld zo'n 36.000 vluchten en dat is een record. 10 juli was zelfs de drukste dag ooit. Door de onrust in het Midden-Oosten kozen opvallend veel vakantiegangers voor bestemmingen dichter bij huis, vooral in Zuid- en Zuidoost-Europa. Volgens Eurocontrol verliep het luchtverkeer ook weer ietsje stipter dan een jaar eerder. Goed 72% van de vluchten in Europa kwam op tijd aan. Neem je tijd om wat van de najaarszon te genieten vanmiddag. Het kwik piekt lokaal naar 28 graden en het blijft droog tot de avond. Vannacht gaat het dan regenen en vanaf morgen is het weer een stuk frisser.
1: Dit was het BNL Nieuws.
3: Heb je zelf info of een evenement te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: Dit is PNL.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan wint je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor.

0: BNL Nieuws.
1: Een man van 40 uit Temse is veroordeeld tot 10 jaar effectieve celstraf, omdat hij één vrouw verkrachtte en een andere probeerde te wurgen. Dat gebeurde 2 jaar geleden. DNA linkte de 2 zaken aan dezelfde dader. De man was al meer dan 30 keer veroordeeld, onder meer voor geweld en zedenfeiten. De slachtoffers reageerden opgelucht na de veroordeling. DNA-onderzoek bevestigt dat de 2 lichamen die eind augustus zijn gevonden in Namen wel degelijk die zijn van de 5-jarige Timeo en zijn vader. Bij de autopsie eerder kon dat niet worden vastgesteld. In het lichaam van de vader zijn ook sporen van druggebruik gevonden. Het parket zegt dat de gsm van de vader ook teruggevonden is en nu verder wordt onderzocht. In het onderzoek blijven voorlopig nog alle pistes open. Langs snelwegen op verschillende plaatsen in Nederland zijn hooibalen in brand gestoken. Daarom zijn hier en daar rijstroken afgesloten voor de veiligheid. Eerder vandaag raakte het treinverkeer in Nederland zwaar verstoord door sabotages. Op minstens 24 plaatsen zijn buizen en ander materiaal bewust op of aan het spoor aangebracht. Daardoor raakte het treinbeveiligingssysteem verstoord. Het is nog niet zeker of er een verband is tussen de branden en de sabotages. De Nederlandse organisatie Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de sabotages van het spoor zitten. De organisatie zegt zelf niet betrokken te zijn, maar dat er wel boeren zijn die hebben aangekondigd dat ze rond de troonrede vandaag, in de woorden van Farmers Defence Force, losgaan. Een Russisch fregat heeft 2 flares of vuurpijlen afgevuurd in de richting van een Deense militaire helikopter in de Baltische Zee. 1 flare passeerde op korte afstand van de helikopter. De helikopter raakte niet beschadigd en niemand raakte gewond. Denemarken noemt het incident volledig onaanvaardbaar en heeft de Russische ambassadeur ontboden. Volgens de Russische ambassadeur provoceert het Deense leger. Het is nog een tijd lang zonnig en warm tot maximaal 28 graden. Vanavond en vannacht komen er wolken en kan het gaan regenen. Morgen wisselend bewolkt met geregeld een bui en nog hoogstens 19 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

Zit jij momenteel ook met je hand in het haar? Of kun je wel wat rust gebruiken? Wat dacht je van een bad in de Good Beer Spa? Geen gewoon water, maar een zalig wellnessmengsel met hop en gist. En ja, de tapkraan staat naast je bad. Kijk nu op onze Facebookpagina. Laat weten welk biertje jij het liefst drinkt. En wie weet, lig jij binnenkort te dobberen.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: Goedenavond.
1: BNL Nieuws. In Nederland zijn alle buizen en andere objecten die saboteurs hadden vastgemaakt aan de sporen weer verwijderd. Die waren in totaal op 24 plaatsen aangebracht. Toch zal het nog even duren voor alle treinen weer op schema kunnen rijden. Kort na de massale treinstoring waren vanmiddag op verschillende plaatsen in het land ook hooibalen in brand gestoken langs snelwegen. Volgens lokale media zijn die daden opgeëist door boerenorganisaties. Wie er achter de treinsabotage zit, zal onderzoek moeten uitwerken. Premier Rob Jetten heeft al gezegd dat hij de gevaarlijke daden van vandaag niet lichtzinnig zal opnemen. In Kortenaken in Vlaams-Brabant is een dodelijk arbeidsongeval gebeurd op een terrein van een voormalige betonfabriek. Tijdens afbraakwerken kwam een deel van een betonnen dak plotseling naar beneden en belandde bovenop een arbeider. Het slachtoffer is ter plaatse aan zijn verwondingen bezweken. In Blankenbergen zijn een middelbare en lagere school met 380 leerlingen tijdelijk ontruimd, omdat een pot natrium in een laboklas was blijven openstaan en was beginnen reageren met zuurstof. Dat kan tot ontploffingen leiden. Alles liep goed af, omdat de brandweer het goedje vrij snel kon onschadelijk maken. De UEFA heeft de gaststeden vastgelegd voor verschillende Europese voetbalfinales de komende jaren. De Champions League finale is volgend jaar in Madrid, die van 2028 in München en die van 2029 in Barcelona. De Europa League finales gaan in 2028 naar Boekarest en een jaar later naar Belgrado. Voor de Conference League mogen in 2028 Turijn en een jaar later Budapest de finale organiseren. En in Frankrijk is zangeres en vrouwenrechtenactiviste Catherine Ringer overleden aan kanker. Ringer was de frontvrouw van het duo Lerita Mitsuko. Heel Europa leerde hen halfweg de jaren 80 kennen door de hit Marcia Baila, nota bene een song over de eveneens aan kanker gestorven danslerares van Ringer. Haar mannelijke partner in de groep overleed eerder ook al aan dezelfde ziekte. Catherine Ringer was 68. Nog altijd zacht en op de meeste plaatsen houden we het droog tijdens de avonduren. Vannacht komt dan regen opzetten, minima dan van 12 tot 15 graden.
2: Dit was het BNL Nieuws.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor.

0: internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: BN.

0: Internetgas uit Beringen. Al het nieuws uit Beringen heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: BNL.
5: Bewust niet geluisterd.

De Dead Boys, vandaag van ons heen gegaan. Cheetah Chrome op 71-jarige leeftijd. Vandaar dat we hem hier eren om... bij Durango zet je het. Maar goed, twee bands vandaag. Hills of Belgium. Ze staan nu klaar op het podium. Ze zijn met twee. En ze hebben een viool bij. Hoe mooi is dat wel? Come on, boys.

0: Bedankt. We zijn Hilse Belgium. We komen van Brussel. We spelen Amerikaans rootsmuziek. Next one is called Poor John.
1: Ready?
2: Yeah.

0: Thank you.
1: Thank you very much.
0: Yeah. Yeah. It's like,

En Werner Exelmans begon Hageland Hardcore als hij deze band in Mechelen zag in het voorprogramma van de Dead Kennedys. Hageland Hardcore, fantastisch. Maar een andere band hier vandaag, ze zijn van de Senderlo, Trokken Rookstand. Ja, ze staan op het podium en ze gaan eraan beginnen.

0: papier, gitaar en een molitor. Goed, Nick.
1: Dankjewel. Paul Lemmens, en die splinternieuw. I like it here.

Dankjewel. Oh, fantastisch. Merci, merci. Volgende nummer hopen we elke avond allemaal te hebben. Allee, ik toch? Dat is een happy end.

0: Thank you, though.
1: Volgende nummer. Ik denk dat voor veel mensen wel redelijk wel nieuw nummers zijn. Ik denk dat deze van gisteren pas af is. We denken dat allemaal. For the boys.

Dat nummer heeft jarenlang, het zat nog altijd jarenlang op de... op de top 1, top 30 en gekost. Maar verdank, vol nummer spelen al heel lang, dus 1-0.

Dank u wel. We hebben nog één nummer. En we hebben nog veel nummers, maar we gaan hier nog één spelen. Eerst en vooral willen we toch VNL nog maar eens bedanken voor de uitnodiging. En even zeggen dat dat fantastisch is. Ik weet niet hoeveel jaren die radio al bestaat, maar dat is geweldig, echt BNL. Iedereen hier is een applaus voor BNL, echt waar. Ik denk dat weinig vrije radio's al zo lang volhouden. En nog knapper dat ze elke week alle groepen, verschillende groepen van verschillende muzieksoorten, alles op en aan, hier ontvangen met open armen. Geen vooroordelen, alles op en aan. Het nummer is speciaal voor hun, de Chestburster.

0: 80s punk. Nog altijd de beste voor mij, mannen. Trok een roadstand. Ja, vertel eens. Hoe kan ik jullie muziek omschrijven?
1: Oei.
0: Ik hoor wel metal, maar ik hoor er ook wel punk bij. Hardcore punk dan. Vooral uit de 80s, 90s.
1: Van alle invloeden door elkaar. Ik denk dat we beïnvloed zijn door punk, grunge, stoner, metal. Het is niet vaste plek op één jaar. Dat zouden we ook niet willen, denk ik. Maar we zijn, ja, het is moeilijk uit te drukken, maar we zijn, ja.
0: Ja.
1: Van alles wat we goestingen hebben spelen.
0: Jullie bestaan al even, denk ik. Hè?
1: Ja, al heel lang.
2: Het is de derde keer dat we hier mogen langskomen. En er zijn wel wat jaren overgegaan sindsdien. Dus we zijn altijd blij dat we mogen komen.
1: Ja, ik denk eerste keer 2008.
2: Ja.
1: Denk ik, nog in het vorige. En dan 17, denk ik. En dan kwam corona. Voilà. En nu zijn we hier.
0: En jullie bestaan nog altijd dan?
1: Wij bestaan nog altijd, ja.
0: En vorige week had ik hier ook een band die ook al 26 jaar bestond. De een en de ander 21 jaar.
1: Ja, ja.
0: Eigenlijk is het wel grappig dat het zo lang nog kan blijven bestaan. Hè?
1: Ja.
0: Dus, zijn jullie een vriendenclub?
1: Ja, denk ik
2: wel.
1: Wij
2: zijn vrienden en wij zijn gepassioneerd door muziek en muziek maken. En we spelen ook in meerdere bands. Maar Trok en Rukstand is voor ons de uitlaatklep waar we ons eigen nummers kunnen maken. Ja. Die andere bands, dat zijn meestal coverbands. Ik speel bijvoorbeeld nog drums bij Grohl. Dat is een Foo Fighters tribute band. En ik speel ook nog gitaar bij een band die heet Dust. En dat zijn ook allemaal covers, grunge muziek. Dus soms speel ik gitaar, soms speel ik drum.
0: Is dat van Limp Bizkit dan? Dust? Nee.
2: Dust, we spelen grunge muziek eigenlijk.
1: Heel toevallig gekomen die naam. Ik speel bas erbij, maar ja.
0: En jij, waar speel jij allemaal dan?
1: Ik speel hier gitaar en probeer te zingen. En bij Dust backings en bas.
0: En hebben jullie dan elke week optredens? Want als je in zoveel bands
1: nee,
0: speelt...
1: Nee, toch niet.
2: We zouden best nog wel wat meer optredens willen. Vooral voor Trok en Rukstand. Zo'n Foo Fighters tribute band, dat loopt goed. We hebben een druk najaar. Dust loopt minder goed. Trok en Rukstand loopt niet zo goed als ik zou willen soms. Maar,
0: Maar komt dat omdat jullie dan eigen muziek brengen?
1: Ik denk dat wel.
0: Als je vandaag een tribute band hebt, dan heb je ongelooflijk veel optredens. En dan, als je dan vraagt...
1: Ik denk dat misschien... dat we gewoon ook aan andere... We hebben alle drie nog andere hobby's en... We niet te weinig tijd steken in het zoeken naar optredens of het wat komt, pakken we aan. We steken er misschien te weinig. Maar we zijn we amuseren ons, hè. Dus dat is het belangrijkste. Daarom zijn we nog bij.
2: We genieten van het repeteren, we genieten van het nummers maken en we genieten van het nummers opnemen. En als we eens kunnen optreden met die nummers, dan is dat een bonus.
1: Ja.
2: Dan is dat dubbel genieten.
1: Ja.
2: Spijtig genoeg is er misschien niet... Maar er zijn heel veel bands waar je tegen moet concurreren. En de festivaletjes zijn snel gevuld. Hè.
0: Mm, ja, klopt.
2: En ertussen geraken is niet altijd even simpel.
0: Jullie zijn van de Senderol, dacht ik, hè?
1: Ja.
0: Hebben jullie hoogstwaarschijnlijk ook in een box ooit gerepeteerd?
1: Dat repeteren we elke week.
0: Toch nog altijd?
1: Ja, nog altijd. Ja, klopt.
0: En ik herinner me dat we hebben ooit eens een sessie ook rond, dat is de nacht gedaan met de Maple Room, ken jullie nog?
1: Ja.
0: Een akoestische set hadden we nog nooit gedaan in die box. Ik ben ook nog en ik herinner me ook maar ik heb dat concert zelf niet meegemaakt. De Offspring is daar ooit ook geweest.
1: Die hebben gewoon gerepeteerd samen bij ons, denk ik.
0: Gratis. Ja,
2: Offspring is er komen repeteren, want die moesten een optreden spelen in jeugd als Tesla toen.
0: Klopt, en ze wilden eigenlijk gratis spelen, zelfs toen waren ze nog helemaal niet bekend. Hè.
1: Ja, juist. Toen bestond op deze voor een andere reden. En we hebben er op de News voor een naam ook eens gelijk gerepeteerd. Bij Groestrak en zo van die dingen.
2: Best wel wat grote namen gerepeteerd in de box. Maar de box is ook eigenlijk een eerste klas repetitiegebouw. Prima uitrusting.
0: Want je hebt het over Groestrak natuurlijk, Meerhout. Dat was een festival. Dat is hoogstwaarschijnlijk ook een festival waar jullie elk jaar naartoe gingen.
1: Ik wel.
2: Groestrak, ik heb het niet altijd meegemaakt. Ik vind het spijtig dat het gedaan is. Er mag meer terug van dat alternatief spul komen. Het is allemaal een klein beetje te commercieel, te glad geworden, vind ik.
0: Klopt, ja.
2: Die bands, die hebben toch een reden van bestaan. En die willen ook een podium. En Groestrak was daar eerste klas voor, denk ik.
1: Ja. Maar ik denk dat we hier geweest zijn, 8 of 7, 2008 of 2007. Dan zijn we ook wat bezig geweest. Dat de markt zegt, je moet naar Duitsland. Ga naar Duitsland, ga naar clubs. En toen zijn we daar wel wat mee bezig geweest. Maar toen kwam corona, dan is het... niks aan doen.
0: Nochtans, die Duitse markt, die werkt wel, hè?
1: Ja, ik weet het, maar ja. Dat kwam corona, dus door omstandigheden privé aangevuld, dus dat speelt nog geen rol. Hebben we daar eigenlijk geen tijd meer ingestoken of kunnen. Maar we zijn content, we hebben ons hier ook geamuseerd. Ik hoop de luisteraars ook, ik hoop jullie ook. Hè.
0: Ja. Hebben jullie al een LP of CD?
1: We hebben één een demo en dan hebben we een 18 die CD uitgebracht, Dead End. En nu gaan we, als alles goed is, najaar...
2: Terug de studio in en we gaan terug zelf opnemen. We hebben nummers genoeg. Het is gewoon, je moet de tijd en de energie steken in het opnemen. Hè. En ook het geld. Maar we gaan waarschijnlijk in eigen beheer iets opnemen.
0: Maar een LP? Of,
1: dat moeten we nog zien. Dat we, eigenlijk zijn de plannen nog heel wild.
2: Het materiaal is er genoeg. Ja. En mijn droom is wel ooit van eens een vinyl uit te brengen. Met naam Trok en Rukstaand op. Dat is het ultieme. Ik ben opgegroeid met vinyl.
0: Dat klopt, ja.
2: Dus voor mij is dat nostalgie. En dat is ook het bewijs dat je er bent, hè, als band.
1: Dus we brengen de vinyl uit.
0: Voilà. Het is ook kunst, hè?
2: Ja. Vinyl is kunst. Artwork. En een plaat is heerlijk om op te leggen. Hè.
0: Ja, ja. Hoe kijken jullie op naar die AI-wereld?
2: Voor muziek laat ik het wel aan mij voorbij gaan. Het leeft niet, hè. Allee, het is dood, hè.
1: Het is nep, punt.
0: Ja. Maar ze hebben jullie nog niet gebruikt bij AI. Want als je tegenwoordig AI geeft, je neemt punk, metal of zo, dan komen daar soms stemmen die je echt wel... ze hebben heel goed gepikt natuurlijk, hè.
1: Ah, dat kan. Niet dat ik weet. Dus,
2: ja, die AI, dat is georganiseerde diefstal eigenlijk. Eigenlijk zouden we dat moeten boycotten, hè, en masse.
0: Ja.
2: Maar goed, daar liggen wij niet van wakker.
1: Nee, dus
2: als ze ons willen plunderen, dan plunderen ze. Wij plunderen zelf ook andere bands. Ik denk dat niemand muziek heeft uitgevonden. Hè. Muziek is altijd voortborduren op wat er al is. Hè.
0: Ja.
2: Recycleren, hun eigen draai eraan geven. Dat is hoe dat wij werken, denk ik, hè, Chris. De bands die wij bewonderen, die... daar jatten wij van. Ik bedoel, misschien niet letterlijk, maar... Snap je? Ja. De geest van de band.
1: Ja. Trok er ook staan, dus gewoon beginnen repeteren. En als iets lekker klinkt, dan gaan we daarop verder. En dat kan maanden duren dat er niks komt. En soms komen er 3 in 1 week. Dus ja. Voilà.
0: Gaan jullie deze maand nog optreden?
1: Deze maand meer, want dat ligt aan mij. En ik heb geen tijd meer. Dus.
2: Chris heeft spijtig genoeg ook nog een hobby als in toneel, hè, Chris.
1: Ja, ja, ja.
0: En in Hulst of
1: in Gennebos.
0: En Gennebos, ah ja.
2: En je zet daar al nog de grote directeur van dat spel.
1: Dus. Nee, nee, dat is niet belangrijk. Dus,
0: okay.
1: Maar dat ligt aan mij, ik heb geen tijd deze maanden.
0: Maar dan moet je tijd maken voor muziek, hè? Had ik je nu vraag, muziek of toneel?
1: Ja, dat is moeilijk.
0: Dat is een giftige, hè?
1: Nee, dat is giftig. Ik zou zeggen muziek, maar je hebt ook andere mensen, wat ik ook heel graag doe, die als je die periode, die maanden niet in de steek laat of hult laten. Mm. En dat is, we komen goed overeen erin, dus. Nee.
0: Oké.
1: Okay. Nee, we gaan niet kiezen.
0: Hebben jullie nog een boodschap voor de luisteraars?
1: Speel Trok en Rukstaand, nodig ons uit. Zoek ons op Facebook.
0: Oké.
1: Okay. We zijn er voor u.
2: Boek ons.
1: Boek ons.
0: Heel mooi. Ik ga afsluiten hier vandaag met My Way van de Sex Pistols.
1: Prima.
0: Dat is de best verkochte Sex Pistols plaat. Wist je dat?
1: Ja. Dank u wel. En we een chapeau.

0: BNL Nieuws. In het centrum van Brugge is een jongen van 13 zwaar gewond geraakt bij een val uit een hotelraam op de derde verdieping. Dat gebeurde kort na de middag tijdens de schooluren. Waarom de jongen samen met een vriend in het hotel was en niet op de schoolbanken is niet duidelijk. De precieze omstandigheden van het drama worden nog onderzocht. Een eigenares van een appartementsgebouw in het noorden van Antwerpen krijgt nog 2 weken om ernstige veiligheidsproblemen op te lossen. In het gebouw is er door loshangende bedrading gevaar voor elektrocutie en door onveilige gasketels risico op CO-vergiftiging. Als ze de gebreken niet tijdig herstelt, volgt een dwangsom van €500 per dag. De stad kijkt sinds geruime tijd strenger toe op de woonkwaliteit. Tientallen Belgische vakantiegangers zitten nog altijd vast op het Italiaanse eiland Sicilië. Door een aswolk van de vulkaan Etna zijn sinds maandag al talloze vluchten van en naar de luchthaven van Catania opgeschort. De aswolk bereikte een hoogte van 4 kilometer. De luchthaven hoopt op groen licht van de autoriteiten om zo gauw mogelijk de activiteit te hervatten. Voorlopig staat een nieuwe vlucht naar Brussel gepland voor donderdagavond, maar ook daar zal de Etna over beslissen. Doelman Mats Sels van Nottingham Forest stopt als rode duivel. Vermoedelijk heeft zijn niet-selectie onder Rudy Garcia voor het jongste WK meegespeeld bij die beslissing. Ook de eis van Thibaut Courtois om te passen voor de Nations League en dan weer zijn plek in te nemen op grote afspraken zou demotiverend gewerkt hebben. Het blijft voor Mats Sels dus bij 13 interlands. Sels is 34. Bondscoach Mark van Bommel maakt vrijdag zijn selectie bekend voor de eerste Nations League wedstrijd in en tegen Italië. En op het EK volleybal heeft België zijn 4e wedstrijd gewonnen tegen Denemarken met 3-1. Dat ging behoorlijk moeizaam na een compleet gemiste start. De Red Dragons hebben nu 10 punten uit 4 poelenmatchen en stoten zeker door. De nacht is wisselvallig met regelmatig een bui en minimaal tot 16 graden. Woensdag begint met opklaringen, maar er komt regen vanaf de middag en we halen dan 18 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.